In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hammer down, man.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Honey, you know 10 hours is a short day at work. I can't walk straight, my back gets so sore. And here you're acting like it's the end of the world.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

En het is altijd spannend en het gaat altijd goed. Totdat we het erover gaan hebben in de kleedkamer. Hey, Guido, hartstikke lekker. Ik heb dus, in het begin van het jaar is er een nieuwe album verschenen. Ruud Hermans sings the hits of Bobby Bear. Prachtige muzikant. Ik weet nog toen ik 11 jaar was. Toen 11 jaar had je, dat was in 1960, 61, had je op de Nederlandse televisie. Ik denk we hadden nog één net. En dan had je af en toe televisieuitzendingen met Bobby Bear, Jim Reeves, de Anita Kerr singers. En ik ben toen op Bear verliefd geworden op zijn muziek. En dan zie je dat je 40 jaar later, zo oud zijn we al, een album met Bear liedjes gaat doen. Dit is Abilene.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Zet ik
1: even normaal.
0: Ja hoor.
1: Ja.
2: Oh ja?
0: Ja.
3: Hij doet het expres.
0: Absoluut. Nee. En ik weet nog die ene zin. Teardrops fell on mama's note. Ik was meteen verkocht toen. Dit is 500 miles away from home. En als je mee wil zingen, zing gewoon lekker mee. Ik bedoel, mag een feest worden hier. Oké. Okay.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars, Times Are Getting Hard door Bobby Bear, want dit wordt de derde en laatste deel van de special met songs die door hem werden geschreven, al dan niet samen met anderen. Deze was nog van 1964, de volgende was 66, maar we waren gevorderd tot februari 68.

Weer eentje van Flat & Scratch, Take Me Home to Mama. En er komt er aan het slot van het uur nog eentje. De songs die Bobby voor hen schreef zijn jaren op de plank blijven liggen en dus ook door niemand opgevallen en ook niet gecoverd. Such a Waste of Time van Waylon Jennings was van 3 februari 68 en ook door niemand opgevallen. Het is de enige versie die we ervan hebben. Dat ligt een beetje anders met God Bless America Again, want vaderlandslieve liederen doen het altijd goed in de States. Bobby zelf legde het vast op 18 oktober 69. Jan Howard, die hoorde 3 maanden later. Daarna kwamen Tex Ritter, Loretta Lynn en zelfs Jim en Jesse en Ray Charles zongen het nog.

Ray Corbin was de eerste met Hurricane Shirley en Jerry Williams de tweede en die koos ik. Bobby Bear zelf zou het pas 10 jaar later opnemen. Wikipedia kent 11 stormen met de naam Shirley, maar dit ging over iets heel anders. En de andere twee schreven samen met Billy Joe Shaver en die zong ze ook. Maar van Chicken on the Ground koos ik de versie van Wanda Jackson, omdat we toch ook vooral mannen hebben. En van Laying Here, Lying in Bed nam ik hem van Jim Ed Brown. Billy Joe komt straks ook nog.

Nog drie die Bobby Bear samen met Billy Joe Shaver schreef. Jesus Christ, What a Man, werd het eerst door de Oak Ridge Boys opgenomen, 1971, en daarna nog wel door zowel Bobby als door Billy Joe. Op 2 maart 1971 nam Bobby het lied Christian Soldier op. Billy Joe zou het ook vastleggen, maar pas in 1998. De opname van Chris Christofferson die u hoorde is van april 1971 en hij voegde het woordje good toe. En op diezelfde dag zong Bobby Bear ook West Virginia Woman. En daar kwam slechts één navolging op door Brian McSin. Hij maakte in de jaren 70 drie country LP's. Maar wij zijn hem vergeten.

Don Bowman zong Hello DJ. Van Bobby Bear zelf heb ik wel Hello Darling, maar zijn darling was geen DJ. Januari 72. En de andere twee waren wederom van Bobby en Billy Joe samen en allebei hebben ze Music City USA uitgebracht. Maar ik nam weer die van Ruud Hermans uit Tilburg, die zoveel voor de Nederlandse countrymuziek heeft gedaan. En van 11 oktober 72 dateert Falling Apart van Bobby. Maar die liet ik aan George Kent over en die bleek het warempel ook nog eerder te hebben uitgebracht. Zomer 71 opgenomen en op 4 september lag het al in de winkel.

En dan had je toch eindelijk Billy Joe Shaver aan het zingen met We Stay Too Long at the Fair. Ze schreven het samen en Billy zong het in 1977 en Bobby nooit. En dan resten me een paar nakomertjes, want de vroegste versie die ik van Cover Your Eyes heb kunnen vinden was die van Jason Cassidy uit 2010. Uit dezelfde jaar kwam ook die van Jamie Johnson en van beiden is de datum onbekend. Dus ik heb de dobbelsteen gebruikt en het werd Jason. En van One Bed, Two Girls heb ik er slechts één gevonden van Hayes Carl uit 2011. Hij werd in 1976 geboren in Houston en heeft intussen 10 cd's gemaakt.

In het begin schreef Bobby Bear allemaal kortjes, maar zijn laatste mochten er qua lengte zijn. Samen met Jim Lauderdale schreef hij The Feelings Hanging On. En omdat hij intussen 79 was, liet hij het zingen over aan Jim. En voor de allerlaatste had ik er nog eentje van Flat & Scruggs bewaard. Why Can't I Find Myself With You uit 1966. En dat was dan de driedelige special over de songs die door Bobby Bear werden geschreven. Ik doe nog een hitje van hem. Tot straks!

0: My friend.
1: Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.
2: Tijd voor Traditionele Country. Een programma met Hans van der Veen.

En dat was Barry P. Foley met The Girl Who Sang Johnny Cash. Nou, dit is deel 4 van de serie Cash. En daarin draaien we liedekens die over de heer Cash gaan. Sommige heb ik ingekort omdat ik ze niks vond.

twee die ik waardeloos vond en daarvan u dus maar een klein stukje hoorde. De band Behind the Eight Ball met Walking Talking Johnny Cash Blues. En de succesvolle zanger Jason Aldean met gewoon Johnny Cash. Als hij ze hoort, draait hij zich om in zijn graf.

Larry Catlin met zijn broers en Johnny Cash is dead and his house burnt down. Nou, dat laatste dat wist ik niet. De broers waren Rudy en Steve, maar er deden nog veel meer aan mee, onder wie Wanda Fick en Randy Scruggs. Rainy Quelly is een meisje dat in 2015 een 7-track cd maakte met onder andere Me en Johnny Cash. Ze heet volledig Rainsford Dubose Quelly en is actrice en zangeres, net als haar moeder en haar zus. Naar de rand heeft ze 3 cd's gemaakt met als naam Rainsford.

Ik vond dat Harley Ashton Smith wel aardig haar best deed in haar Johnny Cash. Ze lijkt intussen met meneer Griffiths te zijn getrouwd. Mac Wiseman beviel me toch nog beter met Johnny's Cash en Charlie's Pride. Dat hoeft nog niet over de echte Johnny en Charlie te gaan. De opname is van 69. Er zijn niet zo heel veel namen waarmee je dit trucje kunt doen. Maar Johnny's Bush, Josh's Graves, Cheryl's Crow, dat is wel leuk. Of Tom T. Hall. Ik weet niet of ik er een uur mee kan vullen. Ik zal eens kijken.

Brooks en Dunn hadden het over Johnny Cash Junkie en een Buck Owens Freak. Een beetje vreemde termen voor mensen die houden van de muziek van Johnny en Buck, die overigens heel verschillend is. Ik vond ze ook veel te luid eigenlijk. Net als Jolene Carr met Thank God voor Johnny Cash, die toch zo mooi begon, maar het ging in elk geval duidelijk over Johnny Cash.

Don Michael Sampson met Drive on Johnny Cash. Die had dus zijn autoradio aanstaan. Hij was vooral actief in de jaren 80, maar maakte in 2022 nog zomaar zijn 10e album. En toen weer wat vreemds. De Duitser Günther Gabriel, die een concert had bezocht. Dat is Johnny Cash concert. Günther overleed in 2017 in Hannover en hij was toen 75. Een grote ster bij onze oosterburen.

Peter Holsapple en Chris Stamey hadden een song voor Johnny Cash. En ze noemden die ook maar zo. Twee rockartiesten. Peter werd in 56 geboren en Chris is bijna 2 jaar ouder. En ze wonen allebei in North Carolina. En toen kwam Barry P. Foley nog maar een keer. Nu met Which Mr. Cash. Tja, in de eerdere uitzending hebben we gezien dat er meerdere van zijn.

Willie Nelson en Merle Haggard misten hem, Missing Old Johnny Cash. Ja, net als iedereen, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. En Sean Mullins zag spoken, The Ghost of Johnny Cash. Die zal nog lang blijven rondspoken. Hij is van 68 en zijn 14 albums worden rock genoemd.

Statler Brothers met We Got Paid by Cash. Maar weinig gebeurt, want Johnny ontdekte ze min of meer en hij liet ze meedoen in zijn show, dus betaalde ze. Cash van Stoney Edwards moet wel haast over Johnny gaan, want op 28 augustus 1973 nam hij 3 nummers op en die heten The Carter Family, Cash en The Jimmy Rogers Blues. En dan deed Mother Mabel ook nog mee met haar autoharp.

0: Eerst hoorden we Jane Morgan met A Girl Named Johnny Cash. Nou, vreemd geval, maar wel een aardig liedje. En je mag je kind noemen wat je wil. En toen Heidi Newfield met Johnny and June. Dat begon wel aardig, maar toen begon ze zo te schreeuwen dat ik maar tegen haar heb gezegd dat het tijd is. En dat is het ook. En de laatste wordt Brad Paisley met Cold All Over the Ground. En dat gaat ook over Johnny Cash. Tot straks hebben we Bluegrass.
1: I need the inspiration for it, Miss June Carter. What do you say?

0: The Iroquois Indians used to rule from Canada way south, but no one fears the Indians now.
1: Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge hier in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.
2: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Bill Church schreef het en samen met zijn broer Ralph zong hij het Beneath the North Carolina Moon. De begeleiders noemden zich de Blue Ridge Ramblers. En ze kwamen ook uit North Carolina. Ze waren actief in de jaren 50. We doen deel 3 van de serie over windsteken en deel 3 over Noord.

Christy Cox ging south to North Carolina. Daar staan ze de Ricochet. En onder de begeleiders waren Aaron McDerris en Justin Moses, terwijl Jerry en dochter Maggie, Sally, met haar meezongen. En Tim Roggenkamp zag de Northern Lights. Hij maakte samen met zijn broer Erik deel uit van de Platte Valley Boys en van de Muddy River Ramblers. Ik vraag me af of hij alles zelf een cd heeft gemaakt, want het komt van een verzamelalbum. En de grote banjo-speler Billy Wheeler bracht de North Virginia Blues. De LP heet ook zo en hij had hulp van vier man. En het nummer schreef hij zelf.

Northwest Territory was de naam van de eerste band en het lied was Barefoot In. De cd Hillbilly Attitudes en de gast Dempsey Jung en dan nog de namen Mike Correll, Redford Fans, Michelle Burkby Fans en Darla Evans. En toch een goed bandje. North Fork Crossing kent u misschien ook niet. Jackalope O'Lantern komt van een album zonder titel. Ze komen uit Montana, begonnen in 2021 en zijn met z'n vijven. En de Pine Tree String Band en Northwest Players, een hele mond vol, gingen er vandoor. Sail Away. De Pine Tree String Band is net als de Foghorn String Band een project van Caleb Cloder en Sammy Lind. En de Northwest Players bestaan, als iedereen meedoet, uit een man of acht. Dit moet dus een gezellige boel zijn geweest.

Dit was de band North Country en de CD heet Picking on Bob Dylan. Eén bekende naam, Paul Soleski. En North Country Blue, dat is één woordje meer, vroeg Marry Me. Hun CD uit 2020 heet Flights. Ze komen uit Californië en de band werd gevormd in 2017. Centraal staan Ida Winfrey, zal Ida wezen, mandoline en gitaar en Tessa Schwartz fiddle. En True North had een song over de poet en de carpenter die inclusie bij hem kwam doen. En deze lieden kennen we doordat Kristen Kranger, die het schreef, en Dan Wetzel vorig jaar nog bij ons op bezoek waren. En de anderen waren Dale Atkins, Susan Pierce en gasten Peter Miller, cello, en T.G. Morris, percussion.

De Mid-Noord had een smoes om niet mee te hoeven. Can't go fishing. Gelijk hebben ze. De cd heet Tales from a Mountain. En ze komen uit Bellington, Australië. En ze zijn met z'n vijven. En Bill Northcutt, fiddle. En Doc Hamilton, banjo. En nog een paar vrienden brachten daarna de Hangman's Reel. Uit de tijd dat de mensen nog werden opgehangen als ze iets verkeerds hadden gedaan. Dat wordt trouwens nog wel gedaan hoor. In landen die door imbecielen worden geleid. En de band North Country Crash zong net als Edelstaal Help Me Make It Through The Night. Dat kwam van een singeltje, maar ze maakte in de jaren 70 wel twee LP's.

Nauwtje, Budded Roses door Charlie Poole en de North Carolina Ramblers. 18 september 1926 opgenomen in New York City door Charlie Poole, Roy Harvey en Rosie Rohrer. En Charlie schreef het met Norma Woodliffe. En dat was niet de enige song die ze samen bedachten. De band North Coast Bluegrass bracht een liedje van Ellen Mills, Wild Montana Flowers. Don Spence zong de lied en lijkt me de leider. En waar we de noordelijke kust van de States moeten zoeken, dat zou ik zo niet weten. Maar eerder hadden we ook al de North Shore. En toen dacht ik aan Puerto Rico. De North River deed het op de Hard Way. Hun cd heet Above the Smoke. Ze komen uit Ottawa, Canada. En de meeste van hen treden ook op met de Barrel Boys.

Three Quarter North is een band van 7 man sterk en een lied over Sarah Lights the Candle staat op de CD Back Home uit 2013. En dit is 1 van hun 3. De Northern Connection is met z'n 5 en het bekende Nobody's Child staat op een CD uit 2016 zonder titel. En er komen er nog 3, maar om ze allemaal te kunnen horen, zult u wel naar mijn website moeten, hans.vdveen.org. Daar staat het hele programma vanaf vanmiddag weer op. Eerst Northern Flyer met Vermont Winters van een EP uit 2017. Dan Sundog North, een trio uit Montana met die L&N Don't Stop Here Anymore. En tenslotte Rebel North, ook een trio met Rock Ride Off the Front Porch. En dat was dan toch het noorden. En mijn programma zit erop. Dus tot de volgende week.

Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. De song die in 1975 wereldwijd een hit werd voor haar. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we vele mooie country classic songs voor u. Vanaf de jaren 70 tot en met heden. Momenteel is country music weer ontzettend populair, ook in Nederland. En verkoopt het volle zalen zoals het concert van Luke Combs. Maar ook de concerten die Emmylou Harris onlangs gaf waren allemaal in no time uitverkocht. In de jaren 70 was country muziek ook heel populair in Nederland. En hoewel ik toen natuurlijk nog op de lagere school en middelbare school zat, kan ik me dat nog goed herinneren. In die tijd luisterde ik veel naar American Country Countdown op AFN Radio. En een van de vele mooie songs die in die tijd voorbij kwamen, dat was Amanda van Waylon Jennings.

Lizzie and the Rainman. Het werd de vierde nummer 1 hit voor Tanya Tucker in 1975. Een zanger die nog altijd volop toert en veel optreedt, dat is Gene Watson. En hoewel hij niet zo heel veel nieuwe albums meer uitbrengt, zijn laatste album dateert alweer uit 2022, heeft hij wel heel veel mooie muziek al gemaakt. Zoals Raising Cane in Texas van het album No One Will Ever Know, Gene Watson.

Gene Watson hoorde u met Raising Cane in Texas. We gaan naar Dolly Parton, want ondanks het feit dat ze afgelopen jaar diverse optredens moest afzeggen, onder andere in Las Vegas vanwege haar gezondheid, is ze aan de andere kant productiever dan ooit. Zo opende ze een hotel, het Songwriters Hotel in Nashville, opende daar ook een bar, restaurants en in de staat Tennessee opende ze ook diverse truckersrestaurants. Kortom, Dolly is drukker dan ooit. En als kers op de taart worden haar songs momenteel met een symfonieorkest uitgevoerd in Nashville. Het heet A Summer Celebration with the Nashville Symphony. Het is op 16 juni al gestart en loopt nog steeds door. En het heet Dolly Parton Treads My Songs in Symphony. En onder die songs bevindt zich natuurlijk deze, Applejack.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Onlangs vierde hij zijn 65-jarig lidmaatschap van de Grand Ole Opry. Bill Anderson in duet met Dolly Parton. Ze namen het op voor zijn album As Far As I Can See in 2022. Someday It'll All Make Sense. Het is alweer een tijdje geleden dat Bobby Bear een nieuw album uitbracht. Inmiddels is hij dan ook al een jaartje ouder en de 90 gepasseerd. Maar in 2005 verscheen zijn album The Moon Was Blue met erop het mooie Are You Sincere, Bobby Bear.

Bobby Bear met een prachtige cover van Are You Sincere? Het origineel is van Andy Williams uit 1957. Een album dat een 30-jarig jubileum viert, dat is het album High Lonesome Sound van Vince Gill. Het was het 7e studioalbum voor Vince en het leverde een aantal prachtige singles op, zoals High Lonesome Sound, Worlds Apart, Pretty Little Adriana, A Little More Love en degene die wij voor vanmiddag hebben uitgekozen, You and You Alone.

0: Finscale met het mooie You and You Alone. Het komt van zijn album High Lonesome Sound. We zijn toe aan onze inspirational song en die is vanmiddag van Merle Haggard. Het is namelijk komende zondag alweer 49 jaar geleden dat de wereld zo onverwacht afscheid moest nemen van Elvis Presley. Merle Haggard was een fan van Elvis en hij maakte een tributealbum voor The King, My Farewell to Elvis. En van dit album komt dan ook de song From Graceland to the Promised Land.
1: Ladies and gentlemen, my farewell to Elvis.

Don Rich hoorde u met Faded Love. Hij werd geboren op 15 augustus 1941. Op 17 juli 1974 maakte een noodlottig motorongeluk een einde aan het leven van Don Rich. En dat was indirect ook het einde van de carrière van Buck Owens. Want Don Rich was zijn broer, zijn tweede stem, zijn gitarist en de frontman natuurlijk van de Buckaroos. En het heeft daarna ook vele jaren geduurd alvorens het Dwight Yoakam lukte om Buck Owens weer naar de studio te krijgen. Een man die tot het bittere einde doorging met het maken van muziek, dat is niemand minder dan Ray Price. Het is dit jaar zijn 100ste geboortejaar en dat viert Country Love door wekelijks een song van Ray Price te draaien. Vanmiddag is dat Drinking Champagne van het album You Wouldn't Know Love.

Drinking Champagne hoorde u van Ray Price. En deze song werd geschreven door Bill Mack in 1968. Hij maakte de eerste versie ervan en bracht die uit op single. Vervolgens was het Cal Smith in die tijd reuze populair die het op de plaats zette en er een nummer 35 positie in de charts mee bereikte. Ook Jerry Lee Lewis nam het op voor zijn album Live at the International in 1973. En zojuist hoorde u de versie natuurlijk van Ray Price. Maar de grootste hit met deze song Drinking Champagne, die had George Strait in 1990. Hij bracht het uit als de tweede single van zijn album Living It Up. En Drinking Champagne werd voor hem een nummer 4 hit in de Billboard Hot Country Singles and Tracks in oktober 1990. George Strait is de king of country music met meer dan 60 nummer 1 hits op zijn naam. En toch is hij hier in Nederland niet zo heel erg bekend. Daar moeten we wat aan doen, vind ik, hier bij Country Love. Dus vanmiddag een song van George Strait. Does Fort Worth ever cross your mind?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: De song Remembers When is het derde studioalbum van Trisha Yearwood en de titelsong werd een nummer 2 hit voor haar in 1993. Zo aan het eind van Country Love gaan we weer even terug naar de jaren 70, waarin we vanmiddag ook begonnen. Want in die jaren was Hank Williams Jr. erg populair. Hij is natuurlijk de zoon van Hank Williams en moest altijd de songs van zijn vader zingen, totdat hij zei, ik stop daarmee, ik ga mijn eigen muziek maken. Family Tradition uit 1979 werd een grote hit voor hem.
1: Country music singers have always been

Dirt Band met An American Dream. U hoorde daarin ook Linda Ronstedt en het werd geschreven door Rodney Crowell. We komen ermee aan het eind van dit uur Country Love. En we zijn er natuurlijk volgende week weer met een nieuwe uitzending. Maar we gaan het weekend in met een oldie but a goodie uit 1972. John Denver schreef het, had er een wereldhit mee en sinds de song uitkwam bleef hij populair. Maar ook Skeeter Davis maakte er een prachtige uitvoering van voor haar album Bring It On Home, Take Me Home, Country Roads. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Steeneke.
1: Hier John Schensen.
0: Van Sander en Mooi.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joannelen.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond.

Theodore werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hello everybody, I'm Bertil from the Swedish country band Highway 40. Keep listening to Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Een hele goede avond. Welkom bij het programma New Country. We zijn weer terug na enkele weken vakantie. En nu zijn we er weer elke maandag en elke zaterdag van 7 tot 9. Twee uur country op jullie favoriete zender met favoriete muziek. Dit is onze countryavond. En wat kun je verwachten? Weer heel veel nieuwe muziek natuurlijk. We hebben de hitlijsten. We hebben de 3-in-1, het klassieke album. De maandfavoriet en nog veel en veel meer. Blijf dus lekker luisteren. Het is genoeg reden om lekker te gaan luisteren. Mijn naam is Bauke van der Vliet en ik wens jullie heel veel luisterplezier. De eerste vanavond was van onze maandartiest. En de maandartiest betreft deze keer twee maanden, juli en augustus. De zomermaanden dus, 2026, zijn voor Martina McBride. En we horen een van haar grote hits, dat was Wild Angels. In tweede uur komt Martina McBride nogmaals voorbij. Maar we gaan nu eerst verder met een paar gouden ouwe. We gaan eerst terug naar 1979... Een oude nummer 1 hit en de eerste van die gouden oude nummer 1 hits is voor Waylon Jennings. Dit is een van zijn grote hits. Dit heet Amanda.

klassieke country uit, van de grootheden uit de country uit de jaren 70, 1979. We horen een grote hit voor Waylon Jennings. Het nummer heet Amanda. En we blijven in 1979, maar we gaan door met een grote hit van een Canadese zangeres. En dat is Anne Murray. We kennen haar hier in ons land van onder andere You Needed Me. Maar ook in Amerika had ze gigantisch succes. Diverse nummer 1 hits en onder andere deze in 1979. Shadows in the Moonlight.

Shadows in the Moonlight, dat noemen ze dan country pop. Anne Murray, inmiddels is zij ook al over de 80, 81. Maar ze maakt nog steeds muziek, want vorig jaar, eind 2025, kwam ze nog met een kerstalbum. We gaan snel naar 2026, we gaan naar een nieuwe single van Billy Strings. Hij komt met een nieuw album binnenkort, 28 augustus, So Much For Goodbye gaat het heten. Maar dit nummer dat wij gaan laten horen heet Burn The Other Hand, Billy Strings.

Billy Strings aan het track van zijn komende nieuwe album. Dit heet The Burn the Other Hand. Billy Strings, gitarist, songwriter, zanger en ook zeer populair in de bluegrass wereld. We gaan naar een nieuwkomer. Een debuutalbum komt eraan voor Blake Whitten. Dat gaat heten Something to Say. En de mensen verwachten heel veel van dit album, maar ook van Blake Whitten zelf. Dit is een van die tracks van dit nieuwe album en die heet Boots by the Wrong Bed.

Blake Whitten was dat en daar maakten we kennis mee. Hij is nog een jonge singer-songwriter. Hij werd geboren in 2004 in Six Mile, South Carolina. In 2024 kwam zijn debuutsingle uit en die heette Rolling Stone. En dus nu binnenkort zijn volledige full-length album, zoals het heet, Something to Say. Hij trad al op in de Grand Ole Opry en hij was op tournee met de grote al, onder andere Bailey Zimmerman, maar ook met Morgan Wallen. We gaan naar de hitlijsten en we gaan noemen even de country single airplay lijst. En op nummer 10 staat daar Sec Top South of Sanity. 9 George Birds, Right, Right, Right. Samen met Luke Bryan en Taylor Swift, I Knew It, I Knew You staat 8. Stella Lefty met Boston op 7 en 6 Kane Brown met Woman. 7 Morgan Waller met Don't We en 4 Kenny Chesney, Carry On. 3 Bailey Zimmerman met Chewy Silverado en 2 Luke Combs, Be By You. Nella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore staat op nummer 1. Gaan we zo meteen wel horen, maar we gaan hem niet in deze volgorde horen. Want deze week deed zich een uniek feit voor. Voor het eerst in de geschiedenis van de Hot 100 stonden er 5 nummer 1 nummers in de top 5. Country nummer 1. Country nummers in de top 5. En dat was dan nooit eerder voorgekomen. En die top 5 gaan we dus om dat unieke 5 laten horen. Op nummer 5 vinden we daar Stella Lefty, Boston.

verrassend van Stella Lefty. Komt van haar debuut EP Is This Heaven. En die kwam verrassenderwijs enkele maanden geleden zomaar binnen in de country albumlijst. Haar volledige debuutalbum, dus gewoon met een normale lengte, heet Long Way Home. En die komt uit op 22 augustus. Dus het duurt nog eventjes. De single, de opvolger van Boston, is ook al bekend. Die staat op dat nieuwe album en die heet Lean In Kiss Me. Stella Lefty, een naam om in de gaten te houden. Nummer 5 dus in de Hot 100. Op nummer 4 staat de nummer 1 van de country app, de lijst. Ella Langley met Morgan Wallen. I Can Love You Anymore.

succesvolste artiesten op dit moment in Amerika, tenminste in de countrywereld en ook in de popwereld. Ella Langley en Morgan Wallen. Ze staan in de Hot 100 op nummer 4. Dan op nummer 3 en ze is even terug in de countrywereld. Ik heb het over Taylor Swift. Haar nieuwe single staat op 3. I Knew It, I Knew You from Toy Story.

0: En alles wat die man maakt verandert in goud. Morgan Wallen, ook deze nieuwe single weer, Been By Now. En dan de nummer 1, en dat is wel heel bijzonder. Daarom draaien we ook deze top 5 van de Hot 100. Op nummer 1 staat voor de, luister goed, voor de 16e week op nummer 1. Het nummer Choose in Texas van Ella Langley. Komt van haar album Dandelion, kwam al uit vorig jaar in oktober. En staat dus nu 16 weken op nummer 1. Het is een nummer geschreven door Langley zelf en door Miranda Lambert. En inmiddels is ook Nederland wakker geworden. En vorige week was het alarmschijf in ons land. En het komt deze week op nummer 21 binnen in de top 40. Dus eindelijk ook een hit in ons land. Dit is de nummer 1 van de Hot 100. Ella Langley, Choosing Texas.
1: Nummer 1.

Shoes in Texas, een wereldhit voor Ella Langley. En het heeft even geduurd dat weer een country nummer zo'n groot succes had. We gaan naar het album van de week. En dat is van Charlie Crockett. Het album heet Clover. Het Clovis. Het is een 17e studioalbum. Het werd eerst uitgebracht op 1 en 28 april via Spotify. Maar toen werd het ook weer uit de handel gehaald. Want hij had net daarvoor, 14 dagen geleden, ook een album uitgebracht. Daar werd het allemaal wat verwarrend. Maar officieel werd het op 3 juli, afgelopen 3 juli, opnieuw uitgebracht. Het markeert en terugkeert naar de oude stijl van Crockett en afscheid van een groot label Island en gaat terug naar zijn roots als onafhankelijk artiest. Van 2014 tot 2024 bracht Crockett albums uit op zijn eigen label Song of Davy. Dit album werd geproduceerd weer door Shooter Jennings, de zoon van, en hij zei dat het niet veel geld had gekost om dit album te maken. Slechts $300,000. Een schijntje voor een groot album. Charlie Crockett, Clovis, ons album van de week. We gaan 2 nummers draaien nu. Achter elkaar Down by Law en daarna Country Music. Charlie Crockett.

0: hanging down out of this asbestos right here.
1: Country music van ons album van de week, Clovis, van Charlie Crockett. We gaan nog even naar het nieuwe album van Carl Bloont. Carl Bloont bracht een album bij Dark Horses. Het zijn allemaal nummers die je wel kennen, maar nou in akoestische uitvoering. En dit is van dat album Dark Horse, Untitled Waltz.

Carbloomed Untitled Walls van zijn nieuwe album Dark Horse. Zijn we al toe aan de laatste van het eerste uur. En dit is voor Ruben McIntyre. Ja, nummer 1 hits. Zaterdag 24 komen allemaal voorbij. En we zijn er met de stoel nummer 18 uit 1995. The Heart is a Lonely Hunter. Tot zo in het tweede uur New Country.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-IMGB-00045-47091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.

Alan Jackson was dat met Still the One en is de maandfavoriet voor deze zomer. Still the One is zijn laatste single en die deed hij op zijn laatste concert. Het is een eerbetoon aan zijn vrouw Denise Jackson. En ze trouwden samen op 15 december 1979. Drie dochters hebben ze. En Denise heeft een hele belangrijke rol gespeeld in zijn carrière. Want in 1985 sprak ze bij toeval Glen Campbell aan. Wat Alan Jackson uiteindelijk hielp aan zijn eerste contacten in Nashville. Dus een heel verhaaltje zit er ook achter. Still the One, Alan Jackson, de eerste in dit uur. Verder dit uur het klassieke album is van Don Williams, I Believe in You. En de 3-in-1 is voor Aaron Tippen. Maar eerst onze maatartiest. En die is deze hele zomer voor Martina McBride. Dit is het mooie A Broken Wing.

toch? Je zou bijna zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt. Martina McBride uit Broken Wing. En dan te bedenken dat zij ook wel heel klein begon bij Garth Brooks. En niet in de show, maar eerst deed ze gewoon de merchandise. En ze verkocht de t-shirts en petjes, wat je dan ook maar hebt met die merchandise. Hoewel dat toen nog klein was, maar ik heb het nou zelf meegemaakt. Het is een gigantische industrie geworden, die merchandise bij die grote artiesten. Volgens mij verdienen ze daar nog meer aan dan aan de concerten. Bij Luke Combs was daar in Amsterdam binnen in de Johan Cruijff Arena. Diverse stands met waar je dat spul kon kopen. Maar ook buiten stond een tent. Nou, een juweel of een hele grote tent. Ze verkochten misschien wel 10 soorten petjes. Misschien wel 20 soorten t-shirts, jassen. En weet ik het allemaal wat ze allemaal verkochten. Een gigantische business is dat dus ook geworden. We gaan naar een vast onderdeel, want ik heb het niet genoemd in het begin, maar we hebben natuurlijk ook na de vakantie gewoon die onderdelen. De Song of Faith and Inspiration en ook het juweeltje straks. De Song of Faith and Inspiration heb ik weer een hele lading van liggen, maar vandaag wijken we toch een beetje af. Ik hoop dat hij dat allemaal goed vindt. Want ik heb ontdekt dat er in Amerika ook een lijst is wat dat soort muziek betreft. En die lijst heet Gospel and Positive Country. En enkele weken geleden stond daar een nummer op nummer 1, dat niet van 2026 was, maar van 2011. Het was een nummer van George Strait van zijn album Here for the Good Time. En het nummer dat heet Three Nails and a Cross.

Three Nails and a Cross van de King of Country, George Strait. Nummer 1 enkele weken geleden in is die lijst Gospel and Positive Country. We gaan naar het klassieke album, dat is I Believe in You van Don Williams. Het is zijn tiende studioalbum en het kwam uit op 4 augustus 1980. Het album bevatte de nummers I Still Believe in You en Falling Again en werden beide nummer 1 hits. Het album werd ook album van het jaar 1981 bij de Country Music Association. We gaan de twee nummers draaien. Falling Again en daarna I Believe in You. Dit is Don Williams.

I Believe in You, Don Williams, dat was het klassieke album en dit was de titelsong daarvan. We gaan even terug, we gaan terug naar enkele weken geleden, want toen was ons nieuw country album van de week Midland met hun album Stages. Van dat album draaien we nog een nummer, Up in Texas, en dat doen ze samen met Clint Black.

Zeker, dat doen we niet. Texas, was dat up in Texas. Midland van haar mooie album Stages, ons album van de vorige keer. We gaan naar 3-1 in deze vanavond voor Aaron Tippen. Aaron Dubree Tippen, hij werd geboren op 3 juli 1958. Zanger, songwriter en platenproducer. Hij tekende in 1990 een contract bij RCA Nashville. Zijn debuutsingle was You've Got to Stand for Something en er werd een populaire nummer voor de Amerikaanse soldaten die vochten in de Golfoorlog. En het hielp hem zich te vestigen als een country artiest met nummers die zich voornamelijk richten op de Amerikaanse arbeidersklasse. Hij nam bij RCA 5 studioalbums op en een greatest hits album. In 1998 stapte hij over naar Lyric Street, waar hij nog 4 albums opnam, waaronder een kerstalbum. Hij heeft in totaal 11 studioalbums opgenomen en 5 verzamelalbums, waarvan 6 goud en 1 platina. Daarna heeft hij meer dan 30 singles in de Billboard Hot Country Songs hitlijst gehad, waaronder 3 nummer 1, Stare, Ain't Nothing Wrong With The Radio, That's As Close As I'll Get Loving You en Kiss This. En die gaan we alle 3 laten horen. We beginnen met That's As Close As I'll Get To Loving You, Aaron Tippen.

Hey mates, we hebben een woman van Charlie Crockett van ons album van de week. En dat album heet Clovis. We gaan naar de albumlijst en ik doe vandaag de top 5. Want het blijft allemaal ongeveer hetzelfde. Op 5 staat Ella Langley met Hungover. 4 Dangerous, de dubbel album. 3 One Thing at a Time, beide van Morgan Wallen. 2 Ella Langley, Dandelion. En op nummer 1 I'm the Problem, Morgan Wallen.

wel, Morgan Warren, ook al bijna onze vaste gast is, is onze echte vaste gast elke week toch nog altijd Willie Nelson. Vanavond is hij er weer bij met Please Don't Tell Me How the Story Ends.

Dat was die 93, Willie Nelson. Please don't tell me how the story ends. We gaan naar het juweeltje. Wordt wekelijks uitgezocht door radiocollega Hanneke van der Heij. Haar programma heet Country Music Express. Is elke week te beluisteren op Radio Nashville International. Nu even niet, want tot midden september is ze volgens mij met vakantie. En dan beginnen de uitzendingen daar ook weer. Maar we hebben nog genoeg juweeltjes in de reserve. En dit is er een van Rodney Crowell van zijn laatste album, Then Again, 40 Winters.

Het juweel voor deze week was 40 Winters van het album Then Again van Rodney Crowell. En dat staat trouwens nummer 1 in de Americana-lijsten. En het is een oud New Country album van de week. We gaan naar eigen land met Kirsten Alting. Ain't the Cheating Kind.

geweldige country uit ons eigen land. Kirsten Elting met Ain't the Cheating Kind. Ik dank jullie voor het luisteren, want dat was al de voorlaatste. En de reacties, ik heb het weer met plezier voor jullie gemaakt. Graag tot de volgende. En dat is dezelfde tijd, dezelfde zender. Keep it country, dag. En de laatste is voor Major Dundee. Dit is La Linda, dag.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.

0: We gotta get out of here.
1: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.
2: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: jou kan keep change.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Oh.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.